Ik ben een rentier, ik heb getiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

Sky.com. Goud etten of goud drinken, het lievert zeet of zon. Ik heb ook een lief gericht, dat is die ein Gedicht, dat's nog schöner als de schönste Sack op hier. Krieg ik dat mal op'n Brippen?

bloot mijn kinder, deze nu door. Moet stochen in eer etten ren. Man, wat ik bij door wat aangekomen.